0: Hi Julien, goeiemôre. Ek luister na jou program. Nou die woordjie wat ek die speer woordjie wat ek lyk om te sê, as ek nou vir jou gaan sê, kan ek glo nie, dan sê ek, have you now ever, nou, kan jy dit nou glo, have you now ever
1: Hartelijke goeiemorgen, Sebastian en Jolien. Jullie twee eisters, jullie is hartelijk begroet aan die atelier. Allemaal wat vir jaren, nie wil ek sê, denk ek, vir baie geluk. Dan begroet ek al my maatjes van A tot Z van ochtend. En dan wil ek net vir al die programme jylle ingesuif van maandag tot en met vandag, toe baie, baie dankie sê. Ons as luisteraars waardeer dit opreg. En ja, nee, ek kan nie wacht vir die soepdruif om hier in Oudtshoorn te kom nie. En ek kom met baie, baie liefde van Teens Willemse. En speel daar vir ons een lekker warm nommerkie. So, Leen, is lekker koud hier by ons.
2: Hartelike goeie morgen, mevrouw Mekeer, ingehaak en ingeskakel. Wauw, dit is een prachtige, cool dagje hier op Mosselbaai aan ons Eden FM maatjes, aan ons senior burgers. Is hartelike groet speciaal daar aan die Monica, aan die kant van Huisna, die Monza, Pastor Malcolm, Ma Sarah, Roxaankie, jylle moet allemaal een prachtige en een geseende dag, het baie liefde en sien van Elzo en Eindhoorn en Cameron uit die prachtige Mosselbaai.

0: Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
2: Thank you, Your Honor. It's 27 years I've been fighting for my life.
1: Aangehou of aanranding deur die polisie?
3: Police search warrant, open the door now!
1: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
4: The MC Search 2026 is officially open.
5: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
4: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
5: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
4: Entries close on the 31st of July 2026, and the entry fee is only 100 Rand.
5: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
4: The Industry Recognition Awards 2026.
5: One stage.
4: One voice.
5: One opportunity.
6: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Jolien, hoop het gaan goed vanoggend. Ek wil net een verjaarsdag versoekie uitstuur aan adjudant officier Victor Smats van Oudtshoorn Speertak. Ek weet lekker verjaar en gentlemen, asjeblief die song speel Harde Koele. Asjeblief toch, speel hy song van A.O. Victor Wickside Smats.
7: Morgen Jolien en Sebastian. Ja nee, my woordje is ek skaam my. En dan wil ek ook net baie geluk sê daar aan Theo van Boy wat vandag verjaar aan die kant van George gevangen is. Goedheid en guns op sy leven en mag die hierom nog vele jaar spaar. Kom met baie liefde van Jaak Windvogel, jy het een prachtige rabbestel. Baie dankie en een mooie en een geseënde dag vir allemaal goed gaan en veilig wees.
8: Dase, dankie Jaak. Morgen Jolien en Sebastian, groet het gaan goed. Veels geluk aan Elge Esau van Heidelberg, wat vandag haar verjaarsdag vier. Gods rijkste seëninge oor jou leven en voorspoed met jou skoolloopbaan. Geniet elke oomblik daarvan. Dat kom van Mina Konrari daarvan af Heidelberg, nee? Daar sê, so dit lyk of het al ons boodskapies is. So ja, dit is goedheid van my kant af. Dit is naweek, wees veilig. En as jy op die pad gaan, wees totaal en al veilig. En kom veilig terug. So ja, van my kant af, een mooi en geseënde naweek. Verder, ons maak een volgende keer, selfde tyd, selfde plek. Wees so onthou die soepdryf, kyk volgende week in die klinke hoor. Omgeving. Wees op die uitkijk vir die span.
9: Dis hier ek in jou kleren, dis kan middernacht.

Girls Gone Bad. Very good afternoon and welcome back. It's 20 minutes past the 20 minutes away from the hour of 1 o'clock. 20 minutes voor die uur van 1 uur ingeskakel hier by die Midday Connection. Hartelijk goeiemiddag aan jou, dis Vrydag. Is lekker om hier in die atelier te wees vir verandering, nee? Yes, being in studio for a change is simply totally different. Ja nee, is heel te wel anders, nee? Eerstens, hartelijk goeiedag aan jou, welkom hier by jou gunsteling radiostasie, natuurlijk hier in FM. Ons keer lekker saam tot en met so 3 uur vandag, nee? En heel wat verrichtinge wat plaasgevind het, nee? Ja, moet sê die soepdrive was iets anders, nee? Iets anders, iets heeltemal anders. Nou ja, welkom dan. Die nummer natuurlijk 0605052693. Op hierdie noot wil ek dan ook die volgende sê. Groete daar aan my groot vriend, sy naam is Roland. Roland, ek moet vir jou groet, broeder. Ek het daar vir jou verrassing, wat ek daar vir jou gestuur het. Maar voor ons verder gaan,

Ja, als je nou die lied gehoord hebt, dan weet je moest nog waar het gaan vandaag. Nee? Dus na week 24 minuten wordt hier van 1 uur. Onze baie dankie aan die Open Heaven span daar uit George. Het fantastisch. En een lied wat nou rarig waar, wat ek nou gesien het hier oor die soep drive, wat om Trenton nou amok veroorzaak het, nee, is hierdie oud. Jo, mense, dit was nou vir jou een ding, jong. En van al die dorpe waar ek nou al die lied gespeel het, moet ek sê, Uniondale was die beste. Nou kom ons kyk of jy hierdie saak kan hanteer. As jy hom kan hanteer, stuur vir my een nommerkie daar, of stuur vir my daar een boodskapie, een stemnota. Ek wil hoor, 060-505-2693. Dis net bongo vibes wat hy saken hanteer. Jy sal hom moet skeer.

0: Ja, nee, wat iemand vraagt mij, ze baas, kan jij ook skeer?
1: Ja.
0: Jy sal verbaas wees. Ja, 060-505-2693. Terwijl ons hem nog zo omtrent skeer hier op jou stem in die hart van die paradijs, nee, is daar nog een interessante liedje wat ook zo lekker opspraat gemaakt het hier oor ons toere hier oor die Zuidka. As die volgende een, Mr. Kelly, and he says, Step in the Name of Love. We're getting ourselves ready for the news. Headlines coming up in a bit. A very good afternoon to you. Welcome to the Midday.

En Derek en Mrs. on the WhatsApp line. Dat zegt, goedemiddag meneer, hoe gaat het daar? Ik moet zeggen, jij kent jouw music meneer. Dat is Anthony hier van George Anthony. Very good afternoon to you, my good friend. Ja, nou, this is Eden FM, your voice in paradise. Hartelijk goedemiddag aan jou, Bas. Wees in Mina Konrali en Winnie van die Arre. Een prachtige naweek toe, dit komt van Miriam Eersel hier vanaf Slang.

0: Sin verdad, no se miren FMX. Ahora me da que siendo el fospura que da en la vigente. Muy play. Ahí el FMX. Bye.
1: Ja, en hierbij dank u daar aan jouw vriendin in FMLO.
2: Hi, goeiemiddag Sebastian. Nee, ze maken het lekker voor die naweek. Laat ik zo maar voelen, nee. Dat is naweek, Sebastian. The music that you play. Ik wil net hello zeggen aan Maisie en Nepon. Dat komt met liefde van Beverly van Oudsoor. Thank you, Sebastian. Houd het zo.
1: Thank you so much, Bev. Thank you so much.

Nou, wat ik hier een George net hier bij Highway Vision is, gaan het voor jou lekker gaaf, jong. Jan, Jan, die leer ik zien van jou. Oh, sterk om oma dier, ha. Oma, go af van, hou het net zo. Danielle Louise, ik zie van jou.

0: Just made it into the building. He says, Sebas, Sebas, a very good afternoon. Fazlan Adam says, good afternoon, Sebas.
1: Yo, Bas, you take me way back to Melisante. Nice, nice, Babsy. Fazzy, son of the Skirkle.
0: Thank you so much, Fazlan. Fazlan Adams. Fazlan, a very good afternoon. You never hello.
2: Hey, goeiemiddag, Circle.
0: Goeiemiddag, goeiemiddag.
2: Wow. Hey, fat. De mens lekker ver in onze tijd hoor. Toen het zo lekker was en lekker gegaan. Maar dat gaat nou nog lekker. Van Eden geeft voor ons. Eden FM Radio. Jij stinkt het voor ons. Ons zijn het hele als omroepers. Baie hartelijk dank je voor dit wat jullie op onze boord zit. Jo, ze kouder het. Lala, dit een lekker rot, man. Jo. Ik voel nou nog alsof ik nou nog daar waar ik vroeger sliep. Jo. Ons het nog niet meer lach gekomen. Met een bobstuk, ze kouder het. En met een langarmstuk. En als je gezien hebt hoe goed ons het. Ons mosselbaaiers kon het goed gedoen. Het vraag me daar van enkel in. Ons wens om niet bij je sterke tussen Kourich. Jo. Ja nee, hij was ook een danser van formaat hoor. Jongens, die primaatjes allemaal. Willen we de geschiedenis naweek in. Verschuldige naweek. Dat ons weer kan morgen zien. Vooral in en uit niet. Of lang kan zien die wat ik in je week krijg. Maar jij en mijn familie de geschiedenis naweek in. Veilig is. Waakzaam is een mooie woord. Bij je hartelijk dankie.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter vervalle geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun. En 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Oh, wil jy vanmiddag saam met Pola Hops, Kedops, op Psalm sing, as ook saam met Babbelisus, hier op die lughoffer van Eden FM. Hartelijk goeiemiddag, my boete, hoe gaan het,
1: goeiemiddag, Pola.
0: Mense.
1: Brade, ik sê even zo, ek blijf Psalm sing.
0: Hey, my boete,
1: Amen. Ja, nee, middag Pola en goeiemiddag aan die Eden familie. Joh.
0: What a way.
1: Dat gaan vandaag epic gaan.
0: Ik zeg veel meer moet dat moet epic gaan. Babbels is lekker om jou hier te heen. Jy het gister gesê, jy gaan nie wees en...
1: Ek is een man van my woord, ah. Pola.
0: Dat is lekker om jou hier te heen, man Babbels van. Ja, ons een prachtige luisteraars. Ons sien uit na een fantastische vrijdagmiddag. Propvol, die waslapjes kom maar reeds deur by 0605052693. Groot vriend Lyle Johnson... hy sê so, amen, Mr. P, ja, Lyle, dankie dat julle ook ingehaak en ingeskakel is, hier op Eden FM se Afternoon Drive. Babbels, ek dink ons hou om so met haar in die gees, waar ons om mee afgeskop het, hier is Tindo Lux, met Woera Mojo.
1: Jebo!
0: Die gat ons!
1: Hey, gat ons! Hey. Hey. Hey. Hey.

0: Ooh, oh jylle. Ja, wat jou, ja. Jy gaan nie die einde oor nie.
1: Beverly is
0: op die einde oor nie. En wie, hier was ek nog op een stadium, was ek so voorbarig om te sê, ek gaan saam met jou, kan jou by Beverly. Die, ek denk, ek gaan maar nou terugstaan. Ek gaan terugstaan, babas. Want as ek eens gegroet word, ja, moet jy weet, wat kom, soek ek nog aan by Beverly. Ja, wat jou. Ai. Oh, Bubbles, ek weet nie of jy hierdie kunstenaar ken, ek gaan met die naam van Gary Barlow. En ons goeie vriend, Mr. Mario Gievelaar, hy is versot op hierdie kunstenaar. En ek wil graag hierdie eniekie deel saam met die luisteraars van Eden FM. Maar kom ons luister gauw, wie is binnenkant foon, ons telefoontjie lei. Hartelijk goeiemiddag. Goeiemiddag. Hello.
2: Hallo, Die kunstrijd met jou, het is baie gruwelijk. Ik hoor jullie. Gruwelijk met mensen, het gaat zo aan bij elkaar. Ik weet graag dat je daar bij je komt. Maar ik weet niet, ik ben lekker om niet. En laat het maar aan met alle lauwen gaan.
3: Ja.
2: Ik weet niet, dan zie ik je weer, want ik niet aan dat je samen op het kiezen doen dan. Bye.
3: Oké, bye.
0: Nee, ik was nooit, ik was dus gruwelijk met jij, babbers. Vader Jamie Lee, wat is Gary Barlow met Back for Good. Geniet om.

0: Daar is hy, Paul en Bubbles is terug op die brug, hier op Eden FM se afternoon drive. Dit is nou so 3 minute voor 4. Sebastian Coolidge, he is more than ready with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators. In English. Maar kom ons maak het daar dan, was Lapiland.
1: Hoe lekker, kijk hoe lekker daar.
0: Joeg. Ja, is grasgroen, hè.
1: Yep.
2: Mr. Paul, ek vraag vir Skoning, ek het nie vir Bubbles een groetie. Hartelike goeie middag, Bubbelicious. Ek kan hoor, dit gaan baie goed en dankie vir die prachtige muziek en die opgewektheid in die atelier. Elsie sê so, baie liefde, dankie.
1: Oké, dankie.
2: En aan die Joanna daar van Parkdien, julle is hartelijk gegroet.
0: Daar sê, dankie Elsie.
1: Baie dankie Elsie.
0: Ja. Ja, ek denk wat in Elsie se geval gebeur het, is nou, hy het met die drive ocean sien.
1: Ja, ja.
0: Toet sê nou nog een gewied, hy is hier nie sien. Ja.
1: Nee, is verstaan wat volle.
3: Ek train het in vir Elsie. Van Gaza. Moet ook sê wat in Elsie. Elsie. Wat op goeiemiddag?
4: Ja, dit is Elsie en Gatia, sy geseende dag was. Alle is Elsie en Zander, die vraag van haar moet in de maal.
3: Ja, sê.
0: Kijk, dit is nou die ander Elsie. Dit is Elsie eetuint. Elsie die kook kontra.
1: Ja. Makkelijk, ja, makkelijk.
0: En nou is het de tweede keer wat Elsie nou doorgekomen.
1: Misschien net een connection, maar van ons weet nie.
0: Of een landlijn.
1: Op een landlijn.
0: Misschien tips, joh. Nog nie nog uit dit, mama.
1: Jo, oh, dit baie.
0: Tip.
1: Ja, jo.
0: Tip zijn nog maar.
1: Jo, kijk hier.
0: Ja?
1: Jij praat lang, joh. Maar als je woording is, ja, kom mama op papa in. Sien die. Als je niet bij, als jij van zachtjes neer.
0: Yes.
1: Als stap je in, dat er niks gebeurt. Ja.
0: Hartelijk goeiemiddag.
5: Voilà. Ek wil nou net kapsie gaan maak, en dan Bubbles ook hier gegroet geworden, maar nou is Bubbles een punt voor jou, jong Bubbles gaan aangeneem word, Bubbles. Jy is nog een goeie boek as die mense jy wil aanneem ja, nee, en bouwe.
0: Ja. Jy word die dame net voor moedig vraag of Bubbles maar kan saam uitsaai. Ja, maar ek is blij vir jou, Bubbles, ek is baie blij vir jou. Hartelijk goeiemiddag.
6: Goeiemorgen, Bubbles. Ja, maar ek het een gebied, is in die atelier, ek het nou nie so geluid, ek is so bezig met die veervoering. Maar ja, morgen is my birthday, so ek doe my 67 minutes, so lang nou al. So, Paula op, sorry man. Sorry.
0: Daar is hy nie.
6: Am mooie dag vir allemaal.
0: Dankie.
6: Mujolein.
0: Daar is hy Mujolein. Mujolein is nog dat uit Aase met jou, om die saak recht te stel.
1: Maar sy nog nie die naam gegee?
0: Ja, van die, is Mujolein vir jou morgen?
1: Oké.
0: Ja, sy vir jou ook morgen, wacht.
3: Papa sê, leid die vrouw nou weer, as sê jy is eerlijk sê. Had ek goeiemiddag?
1: Hallo?
3: Is daar een hier?
0: Ja, is maar iemand wat van ons hou, nee. Hy wil net gehoor, hy antwoord hulle. Ja, had ek goeiemiddag?
7: Goeiemiddag, Mr. Paula Hoops. Kedops. Bubbles, jy is gegroet. Die vlikke soon skyn hy snuit. Ek is ingehaken en geskakel. Lieflike dag aan julle al twee. Luister lieflike aan die mooie klanke. Ja nee, geniet julle naweek. Dit kom van Rochelle uit een mooi nice night.
0: Daar sê, Rochelle uit een mooi nice night. Dis nice ne. Bubbles, as jy na die klok kyk, dan wys het 4:00. So ja, Sebastian is gereed met ons nuus en weer, as ook die markaanwysers in Engels. Oor na jou, Sebastian Coolidge.

0: Very good afternoon. Welcome back to the Hops and Babaloo. It is just after 4 o'clock. Let's have a look and see what the weather entails for the West, North and Southern Cape for tonight and tomorrow. That is the 18th Saturday of July 2026. Oudtshoorn, De Rust and Dijsseldorp, a minimum of 8 and a max of 19 degrees with cloudy conditions. Let's move along to the coastal areas. That is your George, Mossel Bay Wilderness and Eisner, Cecil and Plettenberg Bay 11 and 17 with cloudy conditions. Moving along to the Albertina Rivers in Heidelberg in the Hessequa, 10 and 18 with cloudy conditions. Calisdorp, Ladysmith and Zoa 7 and 20 with cloudy conditions. Swellendam 7 and 20 with cloudy conditions. Then Uniondale 8 and a max of 18 with cloudy conditions. The weather is brought to you by the Weather Office in Cape Town. You can visit their website for more information at www.saweatherservice.co.za. And with that being said, let's cross back to Paula Hopes right here in Oudtshoorn Studio. And greetings to you, Bubbles. I like the blue in that glasses, my man.
1: As that was Sebastian Coleridge with your 4 o'clock news, weather and financial indicators in English. Baie dankie, Sebastian Coleridge. Baba, jy was nou aan die binnenkant gewees en toe Sebastian vir jou groet, nee, en dis die ander ding van Sebastian. Ek bedoel, die man het nou hier groot saak hanteer, onder andere die nuus, maar hy het nie nagelaat om jou te groet, nee. Hy het jou nou wel aangespreek as Babaloo.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Maar hy is weer aan die ene dame, Babaloo. Maar tenminste het
2: ja,
1: jy ook gegroet.
2: Ja, nee, so Bas is ook een van die manne.
1: Wat een manne?
2: Hy geef jou so maar een naam, jong.
1: On the go, ja.
2: Ja. En dan hoor jy naam.
1: Ja, Babaloo. Dat is hy. Ons maak gereed vir advertentiebreek en net daarna is dit tyd vir die gemeenskap Dapok hier op Eden FM se afternoon drive. Hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Babes,
1: goeiemiddag,
3: jylle twee. Middag, mama, jylle lag daar en lekker, al wil ons die meisie lach en die mens ook maar saam lach.
1: Daar sê mama,
3: want hy lach is wel stekelijk. Dan stekelijke lach jy, man. Ja, nee, nee, hy mag nie dan stekelijk. Nee, ek wil al die omroepers, al die radiofamilie wil ek groet. Maar het gesluit, want jylle moet mooi aan sê. Hé, al gaat spelen, hy is toe. Goed te bedoel, hy is toe. Bye-bye.
1: Bye-bye, mama Dina.
2: Hey, dank u, mama Dina.
3: Bye-bye,
1: Babes. Bye-bye.
3: Bye-bye. Dag, mevrouw, ik kan hier, Babes. Dus kan nog ook kan hier, Babes.
2: Ik kom, mama Dina. Ik kom.
3: Zo'n pat. Oké, bye, dankie. Bye.
1: Wat een bief.
2: Wat een bief.
1: Als jij niet met bief kan uitkomen, hoe ga je met mama Dina? Oh, as die vonkelfoon ook hier. Bubbles, hy is aan die ene die vonkelfoon. Jongs, hy is wat diep plek, jong.
2: Ja, nee.
1: Kijk, hy sê nou net kom seker maak. Alles is in orde.
2: En hy gaan sê.
1: En hy gaan sê. Oh, hy noem maar even nie die vonkelfoon nie.
2: Ja, sy kom opcheck.
1: Ja.
2: Sy kom opcheck. Wat maak hy mannen? Is hy mannen nog veilig?
1: Kom ons breek wat te tees dan in gemeenskap dagboek.
4: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
5: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Fumana e 500 ml, nge 100 rand kuphela inye. King Bloom, eyamadoda, yongeza amandla kunye nestamina. Lady Bloom, yabafazi, ilinganisa ihormone kwaye yandise imo kunye nokuzithemba. Luna Bloom ixhasa ukutsha kwabasetyhini. Imveliso zethu zixhasa impilo ntle jikelele kwaye zinokunceda uxinzelelo lwegazi oluphezulu, isifo seswekile, isifo sombefu, ukuqhina kunye nokungalali. Sebenzisa imveliso zethu okanye ube ngumsasazi kwaye ujoyine i-6.8 trillion yerandi. Ngaba udiniwe kukuphila nje ukusuka kwi-paycheck ukuya kwi-paycheck, nali ithuba lakho lokuba yinxalenye yoshishino olukhula ngokukhawuleza olunotyalo-mali oluyi-5,000 rand kuphela. Ngeenkcukacha ezithe vetshe, tsalela uPatricia Olivier umphathi wethu kule nombolo 063 344 3484. Elona xesha lilungileyo lokwakha ikamva lakho kunamhlanje.

0: Ja, net voor ons by die gemeenskap dagboek uitkom, hier is 'n paar waslappies wat vir ons lê en wag nou al van Neto af. Hi Beverly.
1: Nee Katrina, ek het dit gekorrek, né? Nee, Bubbles doen dit nogal aan my. Ek kan nie op om het smile as Bubbles in die atelier is nie. En Auntie Ma en mama sê, mama sien vir Auntie Ma tomorrow by die funeral. Dat kom van Beverly.
0: Dat is hy.
1: Thank you, let's be.
0: Dankie Beverly.
2: Dankie Beverly.
0: Dat is hy.
3: Goeiemiddag, poos. Raspak het my oudkie hoor. Alle jaren zijn maar my oudkie hoor. Ook een lekker dag te heren van julle hoor. Ik leer luister maar. Ik leer luister. Oké. En met je afgang geef je vrouwtje een drukje en een soentje van Auntie Alma af hoor. Bye bye.
0: De Alma joh. Jong, vanmiddag. Lijkt me die mense voel veilig. Van die kind die lucht is. Van die mense maak oop man. As op Bubbles en Poland doen beraten. Het er wat nou heet gekom het? Heet er een hoog, Bubbles?
4: Ik heb er een
3: hoog. Ja? Goedemiddag, poos. Raspar het my oudje, hoor. Alle jaren zijn maar my oudje, hoor.
0: Hoor ze? Want de Alma... Ja, hoe zit Temple Boys? Los en al. Ja, nog een keer. Middag, Pola Hops en Bubbles Kedops. Lekker om jullie te hoor lach. My kleinkind wil net van my kleinkind Ashlino Lou van Newton Park geluk wens op sy verjaarsdag, net goedheid en guns op sy lewenspad vorentoe. Dit kom van ouma Annemarie Goosen van Protea Park George, en dan sê sy njar. Moes wat nog so eniekie.
5: Goeiemiddag, Paula Hops en hallo Babbelicious. Paula, ek groet vir amal wat ingeskakel is, wat my stem kan hoor vandag, nee Paula. Paula, ek wil net daar in Bubbles sê, ek wens net vir hom baie sterkte toe, want ek sien dis vandag sy daddy se verjaarsdag. Happy heavenly birthday to your daddy, Bubbles. Ek stuur vir jou stuwe drukkie deur, nee. En Paula, dan aan die twinse oudste niggie, sy is vandag 'n volle 15 jaar oud. Haar naam is Janique May. Ek wens net af haar alle seëninge op haar pragtige jong lewe toe. En sy het nou net ingestap, Paula, hier by my, so wat sy gaan nou hoor haar boodskapie oor die radio. Want julle moet 'n lekker dag hê, nee Paula. En ek groet ook Bubbles en Maestro groep daar so op my WhatsApp. Wat mooi bly julle veilig wees, nee, soos die Fassie.
4: Dankie Fassie.
0: Baie dankie Fassie. Meneer en mevrou Cameron.
6: Hartelike goeiemiddag, Paula. Ons het ons Bubbles ingehak en ingeskakel. Waar brand het, is Vrydag, sit die dinge in die lig. Aan ons Eden FM maatjes, aan ons senior burgers, is hartelike groet, baie liefde en seën. En dankie vir julle pragtige program. Dankie vir jou opofferings hierdie week, Paula. Opskudops, Alzoein en Dorien Cameron uit 'n pragtige Mosselbaai.
0: Ja, ek wil nog net vir waar Dorien is, die man so die ding in die lucht. Ons vat nog so ene kie, nee.
4: Ja.
0: Grenwell, hy teken die register vroeg vandag.
4: Okay.
0: Wat ook die middag moet aan zie?
7: Hop. Paula Hops, en ou Bubbly Bops. Jee, Paula, die gaan dinge aan, jong.
0: Die gaan groot goed aan.
7: Meneer Bubbles en plate, is dit sy goed wat besing word vanmiddag? Hè? Nee, gids. Daai man het iets aan Bef gedoen wat net hulle twee sal verstaan. Ek weet nie. En die soentjes en die nee. Nee, is alles oor Bubbles vanmiddag, my maat. Ek weet nie.
0: Drie in, my broer.
7: Is wat sy Valentine's Day word hier in Julai man gekweekie, maar...
0: Die man in drie.
7: Daai man het iets, hy het iets, plays, hy weet van iets wat ons hiervan al weet nie.
0: Nee, ek ga my mic op aan.
7: Ek teken net hier register. Ek is net binnenkant en geseende dag en dankie manne. Laat julle ons so lekker tyd gee en ek rein gaan aan die buitenkant staan.
4: Daar is die mensie G, ja, jy staan buiten. Staan buiten, so blief.
0: Ek het daar buiten, babbe is alleen nie binnen. Dit is nog tyd vir die dagboek.
8: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die gemeenskap dagboek.
9: Ons het leedwese verneem van die ingang van Winston of Winnie Corrigus, dat is die broer van Philip Corrigus. Die begrafenis is op 18 juli, saterdag 18 juli, om 1 uur is daar besigtiging en begrafenisdienst by die UCC in Bridgeton. Dan het ons ook met daar sê verneem van die ingang van Miriam Olivier, liefdevol sommige genoem Blikke, en die begrafenis saterdag om 10 uur by die huis in Panoramastraat en om 11 uur by die UCC Bridgeton Magarsiel in vrede rus. Dan het ons ook verneem van bekende skoolhoof en opvoeder, meneer Willie Jeffrey September se ingaan. Die begrafnisdiens is op Saterdag 18 Julie om 9:30 tot 10:30 by die huis in 17 Oude Slooikie weg in Bergsig of in Oeversig, en dan om 11:15 tot 12:15 by die VGK kerk in Oudtshoorn die begrafnisdiens, en om 12:15 by die graf. Mag die Here alle siele in vrede laat rus. You are invited for free. It's redefining outreach for modern world with 1 minute witness, children's evangelism, growing disciples, digital evangelism, creative youth outreach, reaching the four L's. On the 18th of July 2026 at 8:30 a.m. till 2 p.m. at the Oudtshoorn Civic Center, refreshments and lunch will be provided. Remember, you can register. Go to Innovative Evangelism Masterclass and you can register, or register also on the InFM Facebook page. You're invited to an evening with glitz and glamour, a gala dinner with the Mossel Bay seniors. We're celebrating our seniors in style. Join us at the Mossel Bay Civic Center Saturday 25 July 2026 from 4 p.m. The cost only 200 rand per person. The dress code: come in your finest attire. Tickets can be bought or collected at the Mossel Bay Seniors. Christian Counseling in Oudtshoorn bied aan Level 2 opleiding Love, Servanthood and Prayer. Dit vind plaas vanaf die 6de Julie tot die 17de Julie 2026, vanaf 5 tot 7 namiddag elke aand by die Sonskynhoekie in Oudtshoorn. Dis die Sonskynhoekie Kleuterskool. Kontak gerus die volgende nommer: 083-922-5147, 083-922-5147. Die kursus is gratis en almal is baie welkom.
2: The Rosemore Home for the Aged presents a winter dance on Saturday the 18th of July 2026 at the Conville Civic Center. Come and enjoy the evening with the DJs of Eden FM. The price is only 120 rand per person, for a cooler box 50 rand, and bring your own XYZ. From 8 till late, tickets available at the personnel and the office of the home. Remember, 18th of July at the Conville Civic Center. A winter dance.
9: The Eden Chaplaincy Group in South Africa invites you to help us by donating blankets to the needy in this cold winter. How do I get blankets donated? Ask 10 of your friends to donate one blanket each. Ask 10 of your family members, or 10 of your colleagues, or 10 businesses to donate a blanket each. Advertise the Eden Chaplaincy Give a Blanket Drive on all platforms with a specific drop-off point. Remember, we serve with purpose. The blankets can be dropped off at the Eden FM studios in George, Mossel Bay, or Riversdale, or Oudtshoorn. You can contact the Eden FM office if you want to drop off blankets. Talk to Yvette, 044-874-5085. You can also talk to Reverend Johannes Michels on the following number, 083-967-3172, 083-967-3172, or talk to Auntie Molly on 0633-152-384, 0633-152-384 or 073-618-6913. You're invited to the book launch of Apostle Francia Philander titled Behind the Second Veil. It takes place on Saturday the 25th of July 2026 at the Eagles Nest Ministries International, Olympic Drive, Pakkelsdorp in George, from 5 p.m. till 7 p.m. The entry only 300 rand, which includes a meal and the book. For more information, you can make contact with Apostle Francia Philander if you want to buy a ticket or get hold of the book. You can contact Apostle Francia Philander 084-664-7661, 084-664-7661. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn en Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3 uur. Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30.
2: bijeenkomst de Kaminasie om 6:30 in die Kaminasie bijeenkomst of gemeenskapscentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrijdag jeugdbijeenkomst om 6:30 en zondag 8:00 die eredienst om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die eredienst. Voor navraag maak contact met sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of broer Frank de Villiers by 072-759-2811. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vraag u om ons te help om dieren in die gemeenskap te steriliseer. Voor hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewosrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
10: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
11: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar, Kryo Makataan, Perske Confite met of sonder gemmer, Tamatie Confite is alles 375 ml teen R70, alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte, contact Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
8: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM office between 8 and 4:30 in the afternoon on 044-874-5085. Dit was die Eden FM gemeenskap.org en in die kerk, school, sportclub of gemeenskaporganisatie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
0: Ons baie dankie vir die gemeenskap dagboekspan hier op die liggolwe van Eden FM, jou stem in die paradys. Ons breek wat vertensie net daarna as 'n tyd vir jou padverkeersverslag, gebring deur niemand anders as ons eie Mr. Mario.
12: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: Ukuba wafumana ingozi zendlela ngemoto, ukwenzakala nokubulawa ngepali zika Eskom, ingaba wakhe wabethwa, wabanjwa, wavalelwa?
1: Please search warrant, open the door now!
0: Wachuchiswa ngokungekho semthethweni?
2: Thank you, Your Honor. Because in 27 years, I've been fighting for my life.
0: Wonzakala esibhedlele ngenxa yokungakhathalelwa okanye konzakala umntwana ngexesha ezalwa? Yeka ukulinda. Fumana amalungelo akho namhlanje. I-MG Mali Attorneys INC ilwela abantu abachaphazelekayo kwaye ifumana iziphumo. Umnye umnxeba onokutshintsha ubomi bakho. Tsalela
3: 044-150-0555
0: okanye
3: 011-0280-0947
0: ngoku. Ukanti ungasithumelela ne-email ku info@mgmaliartenis.com.
4: Tired of rising electricity costs and uncertainty around power? At Specialized Solar Systems, we've been helping homeowners take control of their energy since 2008. Whether you're looking for backup power, lower electricity bills, or a complete hybrid solar solution, our experienced team can help you find the right system for your home or business, trusted by thousands of customers and proudly voted best solar company in George. Specialized Solar Systems, engineered energy, proven impact. Call 044-878-1126 or visit specializedsolarsystems.co.za.
5: Vielen Dank dat je dit voor 5 hartelijk goedemiddag als jy daar nou net jou radio aangesit het. Jy luister na Paula en Bubbles, jy is hier by my. So neem kennis asjeblief toch wanneer jy groet. Bubbles is by my en ek is by Bubbles. Bubbles, ons is nou by oomblik wat ons noem our inspirational song of the day. Dit is wanneer jy nou vir ons een speciale liedje saambring. En vanmiddag het jy weer die selle gedoen. Nou, prachtige luisteraars, ek hoor dit ook vir die heel eerste keer. So, ek ga nou achter oor sit, Bubbles.
6: Jy het dit al gehoor, Paul.
5: Het ook al gehoor, ja, okay, ja. Right. Jy het voor gesê dat vandag is iets wat van een full circle moment.
6: Yes. Ons wat om hooi bek.
5: Ja.
6: Nee? Is die emotionele dag vandag vir my.
5: Ja.
6: En dis ek kom ek gekies het nou om daar een met die luisteraars weer te speel.
5: Okay.
6: Want ek kan nou aan die begin, toe ons begin het met die, nee, het baie mense met gewaar Bubbles spelen om weer voor ons. Ja. Oké, hier is jylle geleentheid en kom ons luister.
5: Maar sê.

0: Oh, what a song. What a song. Sure. Dat is innig mooi. Dankie, Babas, dat jy dit
1: gedeel het. Polle, een jaar later, ne?
0: Ja.
1: Ja.
0: Een jaar later. Sure. Ja, dit is Dabannes, bykans 19 minute voor die uur van 5. En ons is bevoorreg Babbels om vanmiddag in die atelier te hee.
1: Ja, ek en jy is hier alleen, Paul.
0: Ja, ons is hier alleen.
1: Ons is glad hier alleen.
0: Nee. Ek sê vir hoe die team raak dit meer ja. Gedachter en gedachter. Ja. Maar die combinatie wat ons vanmiddag hier het, is een man en een vrou combinatie, Babbels. Wat natuurlijk baie voordele inhou.
1: Ja.
0: Ja, baie voordele. Maar kom ons, breekies gauw vir 'n stukkie muziek en dan gesels ons saam met Jenny en Willow Maya. Hulle is hier in die atelier.

0: Babbelisers, ja, als je weet dat die 15 augustus, die winterdans, oh, wat gaan naar de kaartje wees met boete.
1: Ja, nee, Paul, ja, nee, kijk, jij is moest die man met die mic, en ik is die man, wat jou zit die dobbel van boven. Imagine, dat is honor, en ik zit daar boven op die VIP-spot.
0: Lekker man, lekker.
1: Imagine, die king, zit daar boven.
0: Kom maar luister wat, zei Peter, ik uit de man vieren.
2: Jullie wil nu, ik moet op die radio praten voor vetkoeken en swelling cakes en gangwenjas. En dan doe het op, jullie wil nu, ik moet op die radio daarvan praten. Ja, als je in Cameron schools, ik heb nu al zei kweel hoor.
3: Ik kan niet een beetje grapjes opmaken, hè. De meeste met een klein beetje grapjes op maken.
0: Ja, nee, mens moet. Mens moet. Hazi, het helpen. Mens moet.
4: Hi, Polla en Bubbles. Goeiemiddag.
0: Middag, sê.
4: Ek is ingeskakeld by julle prachtige program. Paul, kan jy miskien vir my die lied wat julle nou gespeel het, titel naam vir my deur, vir my deur kan gee, asseblief, man? Dit is een baie mooi lied. Som Johnny en Park Dien,
0: baie dankie. Som John, baie dankie,
4: John. Goeie dag. Goeie vir al my families, waar hulle ook al is. Baie dankie, baie.
0: Baie, dankie, John. Ja, dat is die speciale lied wat jy vanmiddag vir ons
1: gespeel. Oké, John, die is Tranen in die Hemel, en hy word gesing deur David A. James.
0: Ja, sê, Tranen in die Hemel deur David A. James. Hierop, hier in FM, sy afdoen drive. Right, hoe lyk het met een stukkie Winnie Kumalo, Live My Life? Hoe kom dan nou nie? Kom ons kreeg die naam
1: ja,
0: van die gang.
1: Ja, nee.
0: Kom ons kreeg maar die gang, Babbels.

0: Ja, dis maar 'n ander situasie teen jou bubbles. Ja, en het lijkt alsof die anti, is nou al een tijd waar die anti soek, nee?
1: Ja, steek de anti.
0: Wanneer is het Ernie Beam in die song te komen van die anti, het dat bent hij nou niet, zie je. Sy soek nog al die pad, ja, dankie. Dat ons jy anti is, nee.
1: Ja, nee.
0: Ja, of dat ons die bentens is. Of ek kan ook die naam is, nee, laat ek vir myself praat. Ek is nie een benten, nee.
1: Bubble sê, hy is ook een nie.
2: The MC Search 2026 is officially open.
3: The Industry Recognition Awards, presented on 31 October 2026, is searching for one outstanding personality to join me, Dion Lensing, as the official co-MC for the Industry Recognition Awards 2026.
2: Do you have confidence, charisma, stage presence, the ability to command a room?
3: This is your opportunity to step behind the microphone and host one of the biggest nights of the year.
2: Entries close on the 31st of July 2026, then the entry fee is only 100 rand.
3: To enter, complete the official entry form at www.apexmagazine.co.za/mcsearch. Upload your introduction video. Submit proof of payment to 078-082-5725.
2: The Industry Recognition Awards 2026.
3: One stage.
2: One voice.
3: One opportunity.
4: Say, you know your town, we know just what you need. MTN brings you My Town Offers. Offers that are made just for your town. For only 2 rand, you can get 25 minutes to make MTN to MTN calls. Or for just 6 rand, you can get 50 minutes to call any network and catch up on your neighborhood ngozi. Minutes are valid until midnight. So don't miss out. Dial *136*2# and select My Town Offers now. T's and C's apply. MTN.
0: Dat is hy, 8 minuut voor 6. Hier is onze mede-aanbieder, Beverly, sy is terug, Bubbles. Ja, kom eens luister wat sy sê, vir Oulaas.
5: Bubbelicious, dat koos om skeer, maar nie nie pad skeer of nie klappie, dat koos by die huis skeer. Dankie julle twee, nie.
1: Oké, dankie, Beverly.
0: Liefde, as hy, ek so blij vir hy, dankie julle twee.
1: Oh, ja nie.
0: Jy.
1: Kijk, oor dit die show begin, op een hoogtepunt. En is niet fee dat ooit die show moet sluit op een hoogtepunt,
0: ja.
1: En dus kom ik zeggen Eden FM, met al die mensen, you are my everything.
0: Oh, come on, B. Hey. Lekker, wie gaat ons? And from that moment every empty space inside me

0: Kafka.
1: Wanneer een video viraal gaan, gebeur daar iets interessant binnen minute wil voor mense kampe. Sommige kies onmiddellike kant, ander begin argumenteer, nog ander deel die video sonder om eers te vraag waar dit vandaan kom. Maar kritiese denke vraag iets anders. Kritiese denke vraag dat ons eers waarneem voordat ons oordeel. Dat ons eers vraag voordat ons besluit en dat ons altyd onderskeid is in wat ons met ons eie oog kan sien en wat ander mense oor daardie inhoud beweer. Kom ons luister na nog een voorbeeld van een openbare in. Aanlyn inhoud.
2: Hallo en mama's koon! Hallo! Hallo!
3: Maar my pa is ook nie, want hy opstaan, op het kiel
4: en het... Hy gaan nie school toe nie, my broer!
3: Waar, hy moet nie, ama, nie, nie, maar daar laat nie, my broer, hulle video's die van die oude.
5: Wat, hy wil slaap.
4: Waar, het soos aan nie school toe nie. Het soos, waar, het soos, aan nie school toe, maatje.
3: Nee, het ook, sê maar.
4: Sê, ja, we zou maar gaan nie, man.
3: Ahoy.
4: Maar ek mag hulle leer die over plek, dus moet ek nie so maar.
1: As jy nou eers by ons aangesluit het, welkom terug by Jeugpuls en Plan met my, Jade Sateria. Vanaand se tema is eenvoudig, maar ongelooflik baie belangrik, want dit is relevant en wie beheer wat op jou selfoon gesien kan word, en nog belangriker, hoe beïnvloed dit die manier waarop jy dink, voel en uiteindelik reageer. Maar vereers vat ons musiekbreek en ons luister nou na The Weeknd, Dancing in the Flames.

0: een van die grootste gevaren van die moderne digitale wereld is dat ons begin ding die internet weerspeel die werkelijkheid. In baie gevallen weerspeel dit echter eerder dit waarmee mensen die meeste omgaan. Wanneer miljoenen mensen op diezelfde type inhoud reageren, begin platforms meer daarvan wijs. Nie omdat dit noodwendig die belangrijkste nieuws is nie, maar omdat dit mensen langer laat
1: kijken. Kijk, die man kom nou hier aan, die man gaan schatten om my ID zo.
2: Loading
1: the beats in the tracks. Wat dan ze wat ik op mij, dan is het hallo. Dat is kut, Pijs. Hij gaat kut, maar zie. Dat is kut, dat is kut.
3: Wat nou?
4: Nee, maar dat kan ik omstaan. Dat is kut in
5: de buurt.
4: Nee, maar
5: ik wil
4: niet.
1: Ik wil op dit ogenblik naar regels. Hoe kan zij komen aan de mensen zijn jaar? Dat was kut in de mannen zijn mensen jaar altijd. Ga naar zo, de naar zo, patjes. Ga naar zo, hier langs, want die wil op patjes. Hij moet komen maken.
0: Hier op 1NFM hou ons daarvan om die balans recht te krijgen. Na al hier die ernstige gesprekken zit uit om die volume op te draaien. Als jouw collega jou nou snaaks aankijkt omdat jy samen met Eli Golding sing, glimlog net en sê dis deel van jou naweek oefening program. Maar vir eers vat ons een muziekbreek en ons luister nou na Calvin Harris en Ellie Golding, Some Miracle.

Ja, luister, so dit is een winner. Ons het myself en Bill Damans gesê, daar is twee winners. Die eerste winner in een split seconde gaan in Senver. Senver, laat net weet van waar jy is. En ook die tweede persoon is Kieran Smart. Een split seconde het Senver geantwoord voor Kieran Smart. Al twee keer morgen natuurlijk die wedstrijd saam myself en Nabil kom bywoon op die Nuka Park as ons gaste morgen.

Ja, luisteraars, hier bij een WhatsApp-lijn op 060-505-2693. Sê, luisteraar van Progress, sê, morgen moet Crusaders net sterk wees. Hulle kom 5 punte haal.

0: Ja, luister, daar is natuurlijk die volkslied van Progress, wat morgen gaan kragte meet teen die span van Crusaders daar op die beestplaats, of waar? Beestplaats? Of die beestkraal? Beestkraal. Hier twee mannen spannen gaan morgen daar mekaar die strijd aan sê. Daar. En ons wens alle sterkte daar. Meneer dames, iets daar wat je wil sê oor Tigers Rugby Academy?
1: Ja, Jalliste, inderdaad. Ook op die Beeskraal Park, die sportveld. Die Tigers Rugby is morgen Mandela dag, ne? So 67 minutes van goodwill. Ja, ons moet elke dag eindelijk goed doen. Dat is een vereiste en een verlangen. Dat ons moet elke dag iets goed proberen doen. En iets goed doen. Niet proberen, je moet iets goeds doen. Die Tigers Rugby Academie, dan zit morgen een mes coaching kliniek daar, Jalliste, op Park Diensport, gewoon daar bij Beeskraal. Dit begin so wat 9 uur tot en met 11:30. So Tigers Rugby Academie sê hier, they've got a mass coaching clinic. We invite all primary school learners, boys and girls, to attend this free coaching clinic. Clinic will be conducted by qualified coaches and provincial rugby players from the Tigers Academy. Mandela Day, die dag is natuurlijk die 18de juli 2026, die tijd is van 9 uur tot en met 11:30, wat 11:12 is, en die venue is Park Diensport gewoon. So ja, die jongsiens, die kinders, ons weet is amper school toe gaan tijd, in elk geval, as jylle niks het om te doen nie, nee, ons weet Tigers, is een goeie rugby academie. Coach Rian is daar met sy beamtes. Die kinders, ek wil julle vra morgenochtend, as julle rugby liefhebbers is, daag op 9 uur, daar gaat provinciale spelers wees, wat dier die Tiger Academie kom, nee, om vir julle een bykie skill wees te maak, en so anders. En ja, maar daag morgenochtend 9 uur op, as jy niks het om te doen nie, mami, daddy, stuur jou dochter en jou sien morgenochtend. Last school, stuur jou kinders morgen daarna Park Dien toe. Ek geloof, hulle kan net beter leer en beter van rugby leer. En so anders, ja.
0: Ja, dankie meneer Damons, vir die eniekie. Ons is nog vinnig pad einde se kant toe. Hier loop bitter vinnig hier in die atelier. Luisteraars, sodra ons van het, dan loop tyd baie vinnig. Ons gaan vinnig vir 'n vinnige musiekbreekie, en dan as ons terugkom, dan kom ons, gaan ons gesels oor wat jy kan volgende kan verwag.

0: Ja, luisteraars, welkom terug. 3 minute voor uur van 8 uur, tijd loop bitter vinnig hier in die atelier. Met dames, word of the day?
1: Word of the night. Morgen is Derby dag. Het maakt je zaken wat een streekje. Dat is je word of the night voor die kwaadstokers. Hou jelle poten af van die scheidsrechters af. En daar ene kie krijg je met real 22.12 bij.
0: Ja, dank je luisteraars. Hier kijk ik een WhatsApp lijn wat sê van Kobus van Roosmo. Hij sê, dat staas of niks morgen tegen Evergreens. En hy sê, ons moet hom een beetje wakker maak, hy is wel klein beetje moeg. Luisteraar van myself, Elsie Melando.
1: En Nabil Damos.
0: Wees aanskakel morgen tussen 3 en 5, wanneer ons die Westerreview gaan bring, die semifinale hier op het Janoeka Park, om 3 uur. En sal ons morgen vir jou restricts die rugby bring. Tot volgende week. Sille tyd, sille plek. Mooi aand.